0: Nieuws. Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd. Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland in de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franken.
1: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
0: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union de eerste nederlaag in play-off 1. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond van een pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland, omdat er storm voorspeld is. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima tot 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen. Maxima tot 20 graden. Dit is

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Play it smart.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet zijn jarig.
4: Al onze winkels zijn nu zondag open.
5: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
4: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen en Sven gaat naar amazon.com.be om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen en een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Hey, hey. Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar

en Stop 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist

0: headlines.
1: Goedemorgen. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
1: Gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar geen reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. In Bourges in Frankrijk zijn meer dan 20.000 feestvierders bijeengekomen op een illegale rave. Die rave vindt plaats op een militair domein en begon vrijdagochtend. De organisatoren protesteren tegen het strenge beleid van de Franse overheid tegen dat soort raves. Er zijn geen grote incidenten gemeld. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
3: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union. Dat laag stond en dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken en terecht denk ik en terecht de 3 punten.
1: Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge vandaag nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Volgende week is de terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender voor een plaats in de hoogste klasse. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt vanavond vanaf pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegasque Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De wedstrijd start vanavond 3 uur vroeger dan gepland omdat er storm voorspeld is. En Shakira heeft in Rio de Janeiro opgetreden voor 2 miljoen mensen. Het concert vond plaats op het strand van Copacabana. Het is al het 3e jaar op rij dat daar zo'n megaconcert georganiseerd wordt. 2 jaar geleden trad Madonna op voor 1,6 miljoen mensen en vorig jaar Lady Gaga voor 2,1 miljoen mensen. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
0: Dit

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
3: wegwijzer.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

0: Dit is Top.
1: Het is 9 uur en we beginnen aan de derde dag van het weekend met Eelke Klein. En de top headlines met Niels.
2: Goedemorgen. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windhoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om en in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. Steeds meer langdurig zieken vinden via de VDAB een job. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Ine Tombeur van N-VA heeft opgevraagd. De afgelopen 3 jaar vonden meer dan 26.000 langdurig zieken werk via een traject van de VDAB.
3: Die huidige aanpak werkt, maar het komt beter. En daarom heeft minister Demir dat nieuw protocolakkoord afgesloten met een strengere en gerichtere aanpak. Dus die verplichte inschrijving bij de VDAB. De trajecten worden ook nauwer opgevolgd en wie zich niet aan de afspraken houdt, die riskeert een sanctie.
2: In Vlaanderen zijn ongeveer 250.000 mensen langdurig ziek. Er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Dus om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. De VS gaat nog veel meer militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Donald Trump gezegd.
4: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
2: Ja, gisteren kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie aan dat het 5000 militairen terugtrekt. Het gaf daar niet echt een reden voor, maar het is bekend dat Trump niet te spreken is over de houding van Duitsland over de oorlog in Iran. Er zijn nu nog ongeveer 36.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestund tegen leider Union. Het won met 2-1. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuten op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito dus het winnende doelpunt scoorde. STVV-trainer Wouter Franke.
5: Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben de bal gehouden. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte. Maar we hebben toch over de streep getrokken. En terecht, denk ik. En terecht de 3 punten.
2: Union blijft voorlopig wel leider. Al speelt Club Brugge vanavond nog op Anderlecht. Sint-Truiden staat 3e op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag trouwens in play-off 1. En het weer, veel wolken vandaag met periode van regen, maximaal rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
0: Dit is Top! Alexander Balkens.
1: Het is een verwarrend weekend, want het bestaat uit 3 dagen in plaats van 2. Zondag, daar zijn we beland met Eelke Klein en Transmission.

0: verwarrend zijn door de dag van de arbeid. Maar dag 3 van het weekend is goed begonnen met Ilke Klein Transmission in de Joris Voorn remix. Het is vandaag zondag 3 mei, internationale dag van de zon, maar het feestbeest stuurt toch wel zijn kat, want voorlopig is er nog maar weinig zon te zien en voor de rest van de dag zal het ook geen vette zijn. Hè. Hoorde ik net nog van Niels in onze top headlines met kans op regen en onweer. Dat gaat in de loop van de namiddag van west naar oost trekken. Toen ik vanochtend onderweg was met de auto, was het met een klein beetje gedruppel. Al bij al viel het wel nog mee op dat moment. Ik heb toch maar voor de zekerheid een regenjas en een paraplu in de koffer van de auto gelegd. Ik ben alvast gewapend tegen dat weer.
1: Dit is top!
0: Met een mooie lading goede muziek ook van Bebe Rexha en Fadeless New, New Religion.

barbecue-kruiden kunnen weer in de kast, want van de zon gaat het echt niet komen vandaag. Amper 18 graden, kans op regen en onweer. En het zou parate kennis moeten zijn, maar weet jij wat er precies 40 jaar geleden gebeurd is in Bergen in Noorwegen? Op 3 mei dus, 1986. Dat is de dag waarop België voor de allereerste keer en voorlopig ook de enige keer het Eurovisie Songfestival won.

Ja, het was deze Sandra Kim die daarvoor zorgde met J'aime la vie. Luc Appermond die gaf toen commentaar op het Songfestival, mocht toen ook het eerste tv-interview doen. En een van zijn eerste vragen aan haar was: ga je die overwinning nu nog vieren of kruip je meteen je bed in? En ze koos voor dat laatste. Ze was ook nog heel erg jong toen, hè, 13 jaar. En meteen dat Eurovisie Songfestival winnen, dat moet gewoon een ongelooflijk grote indruk op je achterlaten als kind op dat moment, denk ik. En precies 40 jaar later vind ik dat nog altijd een ongelooflijk goede song, die J'aime la vie. Bij deze een petitie dus om die ook ergens eens in de beatblender te steken. Okay.

0: woorden komen overeen met de data, zo heb ik het graag. Medusa, Don't Wanna Go Home, gaat er 4 op vooruit in de top 40 deze week. We zijn ze inderdaad nog niet kwijt, dus... En zit jij een beetje met datzelfde gevoel vanochtend? Ben je bijvoorbeeld op een verlengd weekend aan de kust en heb je nog geen goesting om naar huis te gaan? Luister je op dit moment naar Top onder een Spaanse zon? En wil je nog liever niet al te veel aan die terugkeer naar België denken? Of heb je hele andere plannen met die zondag? Dan mag je dat even laten weten en vooral laten zien met een foto in de Top Radio BE-app.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.

0: hebben.
1: Het is vandaag de internationale dag van de zon, met de zon die ons toch wel gewoon in de steek laat. Zo moeten we het zeggen. Gelukkig zijn er wel heel veel leuke weekendplannen in de Topradio BE-app van Evi uit Dendermonde bijvoorbeeld. Die is aan het ontbijten op haar appartement op de zeedijk van Kokzijde. We zijn vrijdagochtend extra vroeg vertrokken om alle files voor te zijn. En ik heb ook nog 2 extra verlofdagen genomen, dus ik moet nog niet meteen naar huis, stuurt ze. Evert uit Halle, die viert vandaag de eerste communie van zijn dochter. Heel veel vrienden en familie op bezoek zometeen en er moet wel nog best wat gebeuren. Dan hoop ik voor jou, Evert, dat de muziek van Toppie je toch een kleine boost kan geven, waardoor het daar allemaal net wat sneller vooruit gaat. Zometeen met Kungs en Galaxy en dit is Room 5.

0: het hier buiten precies grijzer en grijzer aan het worden is, komen al die fijne weekendplannen wel gewoon binnen in de Top Radio BE-app. Onder andere Manuela uit Loreningen stuurt nog dat ze lekker aan het ontbijten is. Ze heeft er een foto bijgestuurd van een gigantisch bord met spek met eieren. Laat het smaken daar, Manuela. Zometeen duw ik een tikkeltje topschaamteloos in die zondagvoormiddag met Bloodhound Gang en The Bad Touch.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet zijn jarig.
1: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
1: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bij de aankoop van een tweedehandswagen kijk je best ver genoeg achteruit. Check eerst de digitale CarPass met volledige onderhoudshistoriek en uitgevoerde werken. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

zondag rustdag, daar is niets van aan bij Ruben uit Kasterlee. Die is gewoon aan het klussen in zijn nieuwe huis. De Bad Touch van de Bloodhound Gang zorgt voor dat tikkeltje schaamteloos tijdens het schilderen daar. En je weet het wereldkampioenschap voetbal komt eraan. Het wordt grotendeels in de Verenigde Staten gespeeld. We gaan dus zelf maar weinig live meemaken van wat de Rode Duivels daar allemaal gaan doen. Aan het aanmoedigen zal het alvast niet gelegen hebben, want we hebben sinds deze week een officieel WK-lied en ook een niet-officieel WK-lied dat ook wel in die categorie van schaamteloze muziek past. Ik vind het een vibe, ik ben vooral benieuwd naar jouw mening. Ik laat het zo meteen eens horen na Tiësto.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moe van. Wie er maakt je kameretten een zak slimmer.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
1: Moduvan.
4: Liquid dat er wint. Wie er mooie kabinet, de zak slimmer.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
6: Op Facebook Deva International.

0: waren er effectief al even op aan het wachten, maar het officiële WK-lied voor ons land is er. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis hebben die gemaakt. Die laatste is de broer van Angèle trouwens. Kiss the Grass, zo heet de song. Er zit ook een herkenbaar stukje in van een nummer uit de jaren 80. Dat hoor je zelf ook wel, denk ik. Het is ook voor het eerst dat twee alternatieve artiesten het officiële WK-anthem voor ons land maken. De meningen zijn er een beetje over verdeeld. De algemene teneur is, het is geen slecht nummer, maar misschien niet 100% de vibe die je wil voelen als je in een voetbalstadion zit.
1: Dit is top.
0: Maar je hebt het deze week misschien ook wel gehoord in de ochtend bij Jeroen en Koen. Er is ook een niet-officieel WK-anthem van Disco Barrioses en MC Spaghetti. Het solliciteert nu al voor een plek in de schaamteloze 300 van volgend jaar, vind ik. Je moet nog eens even luisteren, ik heb nog een kort stukje.

is een herwerking, een nieuwe voetbalversie van Go West van de Pet Shop Boys. Denk daar nog wat van die feesttoeters bij in de tribune. En het is helemaal compleet, denk ik. Ik vind hem alvast leuk, lekker schaamteloos. Ideaal dus voor tijdens dat WK-voetbal. De mannen van de Bouwsa doen het dan weer met hun piano alleen. En wat voor een, hè. Helemaal naar de top van de Top Hit 40 deze week.

voor Ray. In die eindloze zoektocht naar die husband zat, maakte ze deze samen met Jax Jones. Ze is en ze blijft super trots op die track. Hè. Speelt hem ook tijdens elk concert nog live. Na 10 uur heb ik de nummer 3 uit onze top hit 40. Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight, komt eraan. Eerst terug naar 2016, precies 10 jaar terug dus met Flume.

0: een fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Dit is Stop!
2: Ik heb straks een track met een zeer hoog meeschreeuwgehalte na de top headlines. 10 uur, Niels Rosa Peralta.
3: Goedemorgen. In Middelkerke is vannacht een zwaar verkeersongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de auto zaten 8 transmigranten. Dat bevestigt burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie De Dekker.
4: Vannacht rond 2 uur kwam er een auto aanrijden uit richting Nieuwpoort. En die reed als spookrijder de kustbaan op. Een van onze motards had dit gezien, gesignaleerd. En ging voorrijden om de tegenleggers te waarschuwen. Hij heeft dan op een bepaald moment de motard voorbijgestoken. Hij is dan verongelukt in een bocht.
3: 2 inzittenden raakten zwaar gewond. 1 iemand is zelfs in levensgevaar. Het onweer heeft gisteren vooral schade aangericht in de provincie Antwerpen. In Brecht stortte een schuur in na een windhoos. Niemand raakte gewond. In de buurt waaiden ook bomen om. En in de haven van Antwerpen sloeg de bliksem in bij een bedrijf. Daardoor ontstond brand in een waterstoftank, maar die was al vanzelf gedoofd toen de brandweer aankwam. En er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Normaal gaat dat via de straat van Hormuz, maar door de oorlog in Iran is die zo goed als afgesloten. Om die te vermijden wil de rederij schepen voor de straat van Hormuz laten aanleggen en daarna over land gaan met vrachtwagens. Veel wolken vandaag met periode van regen, maxima rond 18 graden. Tegen de avond wordt het droger. Morgen eerst vrij zonnig en droog, later meer wolken met kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en niet warmer dan 16 graden.
1: Dit is Stop! Alexander Balkens.
2: Comeback zou wel eens het woord van het jaar kunnen worden. Iedereen maakt er precies één. Zometeen nieuws over een band die binnenkort terugkomt naar de AFAS Dome. Stop.

0: Pommelien Thijs heeft haar reeks AFAS Dome concerten vrijdagavond afgesloten en daar zijn de volgende powervrouwen al. De Pussycat Dolls komen op 18 september naar Antwerpen. Ja, het is te zeggen, drie van hen maken nu echt hun comeback. Er was in het verleden al sprake van een reunie, ging dan uiteindelijk toch niet door. En nu is het wel voor echt, misschien ook wel met een special guest.
1: De Pussycat.
0: Dat zou die avond in de AFAS Dome toch echt eens volledig compleet maken. Hoort de Pussycat Dolls met Don't Chase zo meteen. Eerst Haven en Kate in Aragon, I Ran.

je meegezongen. Ja toch, hè. Pussycat Dolls, Downcha. Op 18 september komen ze dus naar de AFAS-Dome in Antwerpen voor hun comeback. Het is ondertussen ook precies 5 maanden geleden dat je deze tot koning gekroond hebt. Universal Nation van Push stond eind december op 1 in die Dance Top 1000. Je hoort al het beste uit die Dance Top 1000 trouwens op zondagavond bij Christophe Abs tussen 6 en middernacht. Wij gaan zo meteen ook nog even terug in die lijst voor een flashback. Dat is voor Na Gauthier en Fish.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel DMV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.

0: Kim stuurde net op Radio BE-app dat ze in de auto zit en zich compleet aan het amuseren is op al die goede muziek van Top.
1: Flashback.
0: En nu mag je ook je eigen zegje doen, Kim, want we gaan elke zondagvoormiddag terug in onze Dance Top 1000, omdat je op zondagavond tussen 6 en middernacht alleen maar het beste uit die lijst hoort in de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe Abs. Ik neem je dus vanochtend ook al even mee in die lijst. Ik heb er 2 tracks uitgekozen en jij mag kiezen welke ik zo meteen nog eens draai.
1: 660.
0: Traditiegetrouw komt die eerste optie uit de onderste helft van de lijst. Op 660 vinden we Oscar and the Wolf en Raving George met Your Mind.
1: 31.
0: En een paar plekken hoger, ik moet zeggen een pak hoger, vinden we Bob Sinclair met Love Generation in de bovenste helft van die Dance Top 1000. Ik moet zeggen, ik heb zelf een lichte voorkeur, maar het is helemaal aan jou. Jij mag kiezen welke ik zo meteen nog eens draai. Ga je voor Oscar and the Wolf en Raving George met Your Mind of Bob Sinclair, Love Generation. Stuur je favoriet maar door via een bericht in de Top Radio

0: moet eerlijk toegeven, ik had het niet verwacht. Het is duidelijk een moeilijke battle in de Top Radio BE-app voor die Dance Top 1000 flashback. Want je mocht mij via een bericht in de Top Radio BE-app laten weten welke track uit de Dance Top 1000 ik straks nog eens moet draaien. Ik heb gekozen voor nummer 660, Oscar and the Wolf and Raving George met Your Mine, of nummer 31, Bob Sinclar, Love Generation. Eén van die twee kan ik zo meteen dus draaien en jij mag nog altijd mee bepalen welke dat wordt. Stuur je favoriet door in onze app.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Het zijn marktweken bij Jumbo.
3: Verser dan vers en voor de marktprijzen.
2: Met nu Jumbo spijribbekjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.

0: Tot vrijdagmiddag was het onze Top Tune of the Week. Topic Becky G en Sorry Papi. Na 11 uur draai ik onze nieuwe Top Tune of the Week ook nog eens. Die is voor Madonna en Sabrina Carpenter.
1: Flashback.
0: Nu vooral even een dikke, vette duik in die Dance Top 1000 nemen, want je hoort vanavond tussen 6 en middernacht alleen maar het beste uit die lijst bij Christophe Abs. In de Dance Top 1000 Shuffle is dat en ik kies er dus elke zondag voormiddag ook al twee plaatjes uit. Ik zet die tegenover elkaar in een flashback en jij kiest welke ik draai. De eerste optie komt altijd uit de onderste helft van de Dance Top 1000.
1: 660.
0: Daar ben ik deze week gegaan voor Oscar and the Wolf en Raving George met Your Mine. Optie 2, die staat dan weer een pak hoger.
1: 31.
0: Ik moet eerlijk toegeven, ik had zelf een lichte voorkeur, maar jij bent de baas in de Dance Top 1000 Flashback. Jij mocht het mij laten weten in de Top Radio BE-app welke je nog eens wilde horen. En het was toch spannender dan ik verwacht had. Arthur die heeft gestuurd, het is niet moeilijk, je moet altijd gaan voor Bob Sinclair. Gunther die gaat dan weer voor Asker en Wolf. Raving George wil die Your Mind dus graag nog eens horen. Mathieu gaat voor Bob Sinclair. Ook Sylvie heeft gestuurd, Bob Sinclair. Jan die gaat dan weer voor Asker en Wolf. Ik zie ook nog een bericht van Claudia, die gaat voor Bob Sinclair.
1: Dit is top.
0: Het was spannend, maar we gaan dus voor Love Generation.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Mo, zie je kabinetten van uw mode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Uit Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
1: Moet u van. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
6: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
1: Moet u van.
6: Liquid dat er wint. Wieder maak je kamionetten een zak slimmer.
8: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
9: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Laarhem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je in het chi vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
10: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
11: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
12: Hey professional,
13: ja?
12: 8 mei, opendeurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
14: Dit is Top. We make a move. I don't need your words. If you want

0: Gabri Ponte en Sam Harper doen het nog steeds goed in de top hit 40 na 14 weken op 22.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: En als jij ook producer bent, dan kan je elke dinsdag nieuwe muziek uitproberen in de partyroom bij Wouter. Je stuurt dan een nieuwe track door die nog nergens gedraaid is, nog niet officieel uit is. Je geeft die dus door via onze website. Wij spelen hem dan sowieso 30 seconden lang op de radio en de mening van de topluisteraar, die krijg je daarvoor in ruil. De komende weken doet Wouter daar ook nog een schepje bovenop trouwens, want je kan een mastering winnen voor een van je volgende tracks. En dat is iets wat ervoor zorgt dat die track gewoon nog beter klinkt.
2: De mastering is eigenlijk de eindfase van uw liedje, zodat deze op alle platformen goed klinkt. Dat kan zijn in de wagen, op de radio, in de club, op festivals en zeker ook op alle streamingdiensten.
0: Wij gaan er dus gewoon voor zorgen dat jouw volgende track perfect klinkt voor op de radio, voor in de auto, voor in de club. En dat die goed gemixt wordt en dat de balans van die song helemaal goed zit. Het enige wat jij moet doen is je gewoon inschrijven voor Goed Bevonden in 30 seconden. Je gaat daarvoor naar onze website topradio.be, klik daardoor op het hoofd van Wouter. En via dat formulier kan je al je gegevens insturen en ook die track uiteraard. Hè. Dit zijn Mark Ransom en

zijn zomerhit van vorig jaar, DJ-licious Magic With You. I miss this magic with you. Al kan hij met zijn nieuwe ook wel gewoon meedoen voor die titel dit jaar. Just remember, we're forever young. Ik vind het echt een hele leuke zomerse vibe, die nieuwe van DJ-licious en Milo. Forever Young, zo heet hij. En dit is Last Frequencies. Tot aan het nieuws van

0: thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Dit is Stop!
6: De zondagvoormiddag gaat verder goed vooruit met muziek van Willy William straks. 11 uur Niels Rosa Peralta.
7: Goedemorgen. In Middelkerken is een busje met transmigranten gekregen.

0: voorbijgestoken is dan verongelukt in een bocht.
1: In de tuinen in de buurt werden nog 9 transmigranten aangetroffen. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet te veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maximaal tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maximaal tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
2: Het is 10:55, dankjewel Niels. Het is rustig op de weg ook op dit moment. Ik heb maar 2 plekken waar je op dit moment precies 5 minuten verliest. Dat is op de A12 van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen, tussen Zandvliet en Berendrecht. En ook op de E40 van Jabbeke naar Brugge moet je 5 minuten extra rekenen. Tussen Jabbeke en Brugge is dat. Op een andere plaats in de file gaat het een pak vlotter.
3: Dit is Top Alexander Balkens.
2: De zon laat het misschien een beetje afweten, maar jouw zondag klinkt op en top zomers. Met Jason Derulo straks en nu Willy William.

0: Ik heb als eindbestemming alvast zondagmiddag ingetoetst.
1: Het beste van Jeroen en Koen.
0: Het was een kortere werkweek voor Jeroen en Koen. Maandag tot en met donderdag in plaats van maandag tot vrijdag. Maar dat betekent niet dat het minder plezant was in de ochtend van Top. Integendeel zelfs. Je kan sinds gisteren ook gewoon weer kijken naar een overzicht van alle hoogtepunten van deze week. Zo ging het in de show onder meer over woorden die je altijd verkeerd uitspreekt of toch heel moeilijk kan uitspreken. En de aanleiding daarvoor, die was ook niet per se ver te zoeken.
2: Belang van Limburg deze ochtend. Limburg wil geen Vlaamse inmenging. In fluvius.
3: Wat willen ze niet?
2: Mijn mond plakt dicht.
0: Dat moment dus en al het beste van Jeroen en Koen van deze week. Je vindt het op de socials van Top, in de Topradio BE-app en op topradio.be. En heb je je wekker al gezet? Want morgenochtend zijn ze gewoon terug om zes.

0: Het was al een hele week uitkijken naar nieuwe muziek van Madonna. Op 3 juli komt ze met haar nieuwe album, een vervolg op Confessions on the Dance Floor. En ze had deze week aangekondigd dat ze meteen een nieuwe single zou droppen samen met Sabrina Carpenter. Na hun optreden op Coachella van een paar weken geleden leek dat ook niet geheel onlogisch. Je hebt hem vrijdagochtend voor de allereerste keer in primeur gehoord bij Brian in de ochtend. En ook Bart-Jan die heeft hem meteen gekroond tot onze Top Tune of the Week.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Madonna en Sabrina Carpenter. Bring your love.
1: We make you move.

helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Deze Kygo is op zijn socials alweer volop aan het teasen naar nieuwe muziek. En het is een specialeke deze keer, een beetje een tribute aan Avicii. Want die nieuwe track zal ook ingezongen worden door dezelfde stem als op Hey Brother van Avicii. Zo klinkt het in die teaser op Instagram die ik van Kygo vond. Heaven on Your Mind, zo zal die nieuwe single heten. Komt er heel binnenkort aan, denk ik. De fans zitten er in elk geval op te wachten. Dat las ik ook nog eens in die reacties onder die Instagram-post. Afrojack en Sia nu, Awake Tonight.

0: Het is precies 11:30 op deze zondagvoormiddag. Het gaat traag op de E40 richting Gent. Een kwartier extra tussen Jabbeke en Oostkamp. En richting Brussel ook 5 minuten extra tussen Drongen en de N60. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 10 minuten extra tussen Sint-Amalinkeroever en Antwerpen-West. Op de A12 van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen liever. 5 minuten erbij tussen Zandvliet en Berendrecht. En tot slot op de buitenring rond Brussel ook nog 5 minuten extra. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

Deze Shakira heeft gisteravond een gratis concert gegeven op het strand van Copacabana in Brazilië. Dat is al de derde keer dat dat daar gebeurt. In 2024 deed Madonna dat, vorig jaar Lady Gaga. En nu stonden 2 miljoen fans daar dus in de rij te wachten op Shakira. Ze was ook meer dan een uur te laat, maar eens ze er was, was het wel feest tot in het kwadraat.

0: Shakira had een jumpsuit aan in de Braziliaanse kleuren geel en groen. Het concert is trouwens ook niet alleen leuk voor de fans, maar ook nog eens voor de economie in Rio de Janeiro. Daar het zou zo'n 136 miljoen euro opleveren.
1: Dit is Top.
0: Straks moeten wij nog even terug naar vrijdagavond. Het was nagelbijten tijdens de tweede battle voor de Top DJ Battle.

0: dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer? Geen zorgen. Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
6: Hey professional,
7: ja?
6: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
3: Dit

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top. We make you move.

0: Het was vrijdag 1 mei, dag van de arbeid voor zowat iedereen. Een vrije dag, behalve voor Sef Santé en Wither. De twee DJ's uit onze top DJ battle, die hebben het hier vrijdag tegen elkaar opgenomen in de tweede battle. De strijd om te bepalen wie er door mag naar die grote finale van die top DJ battle op woensdag 13 mei zal dat zijn. Sinds vorige week weten we al dat DJ May een van die finalisten is. Maar wie is finalist nummer 2 geworden? Is dat Sef Santé of toch Wither?
1: En de winnaar is Sef Santé.
2: Dat is cool.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Heel tevreden neem ik aan. Wat is het eerste wat je gaat doen om die overwinning te vieren?
2: Subiet is bellen naar de vrienden en de familie, denk ik. En dan vanavond goed vieren.
0: Sef Santé kreeg van de vakjury de meeste stemmen. En ook van jou, van de publieksjury in de Top Radio BE-app. Daarmee is dat tweede finale ticket voor die Top DJ Battle. Dus in de Chaco's volgende week vrijdag bepalen we wie finalist nummer 3 wordt. En dan is

daarmee kreeg je de tourbus dus natuurlijk wel goed vol. Hè. Vol waarheid, Nico en Vince, how I feel. Na de top headlines van 12 uur, niet zwanzen maar dansen. En dit zijn nog de Chainsmokers.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Ik ben vergeten hoe een tol werkt. Doei!
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Goedemiddag. Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie Voca.
6: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden. Soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
5: Voca vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assurance.

0: elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
1: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw de Russische havenstad Primorsk aangevallen. Die is belangrijk voor de Russische olie-export. Primorsk ligt op meer dan 1000 kilometer van Oekraïne. De aanval gebeurde met drones en die veroorzaakte brand in de haven. Volgens de plaatselijke gouverneur is er geen olie gelekt. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij het nieuwe vredesvoorstel van Iran zal bestuderen, maar hij verwacht er niet veel van. Iran heeft het voorstel via Pakistan overgemaakt. Het is niet bekend wat erin staat. Trump betwijfelt of het overtuigend zal zijn. Hij sluit zelfs nieuwe aanvallen op Iran niet uit. En de Rolling Stones gaan een nieuw album uitbrengen. Dat maakt de band zelf bekend via sociale media. Foreign Tongues heet het album en het komt uit op 10 juli. Er waren al een tijdje geruchten dat er een nieuw album zou komen. De bandleden teasden regelmatig via sociale media. En in Londen hingen ook mysterieuze posters en QR-codes. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris. Dit is

0: zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026. Top! We make you
1: move. Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, ik ben een meld.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

Top. We make you move. Niet zwanzen, maar dansen.

0: Het zijn marktweken bij Jumbo.
1: Verser dan vers en voor een marktprijs, hè.
0: Met nu Jumbo spijribbekjes.
1: Tweede aan halve prijs.
0: Dat is de ja van Jumbo.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Brico, Brico City.
6: En Brico Planet zijn jarig.
5: Al onze winkels zijn nu zondag open.
6: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
5: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
6: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, Nieuwe Kaai 31 Turnhout, Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

0: Luister nu via topradio.be of de topradio BE-app. Top. We make you move. Top. Dit is Top. Top headlines.
1: Goedemiddag. Zo'n 1800 bedrijven wachten momenteel om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet, omdat er te weinig capaciteit is. Daardoor kunnen veel bedrijven niet opstarten of uitbreiden. En dat kan niet, vindt Frank Beks van werkgeversorganisatie FOCA.
2: We zien dat vandaag in bepaalde zones er echt een netcongestie is. Dat betekent dat bedrijven niet onmiddellijk kunnen aangesloten worden, soms meer dan een jaar in de wachtrij staan. En dat is natuurlijk nooit goed voor een investeringscase. Bedrijven gaan dan wel beginnen nadenken. Kan ik dat hier nog doen? Ook buitenlandse investeerders kijken dan wat vreemd naar ons land. Dus dit kan negatief werken op onze economie.
1: FOCA vreest voor miljardenschade als het probleem niet snel wordt aangepakt. In Wielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leijen-Roeselare vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Steeds meer mensen laten hun fiets verzekeren tegen diefstal. Dat blijkt uit een onderzoek van de verzekeraarskoepel Assuralia. Vorig jaar hadden zo'n 260.000 mensen een fietsverzekering. Bij 90% van hen zat er dekking tegen diefstal in. Peter Wiels van Assuralia.
3: Dat komt vooral omdat die fietsen steeds beter worden, vernuftiger, maar ook duurder in prijs. En dus het is voor heel wat mensen een grote investering, zo'n mooie elektrische fiets. Ze zijn dan ook erg gemotiveerd. Meer dan 9 op de 10 mensen met een fietsverzekering wil dan ook een dekking tegen diefstal, omdat men natuurlijk niet graag heeft dat die fiets gaat verdwijnen.
1: Er zijn vorig jaar wel minder diefstallen gemeld bij de verzekeraars dan in 2024. In Frankrijk

tweede. Voor Krabbe is het al zijn derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris. Dit is

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
2: Play it smart.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Uit Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko.
2: Mo.
3: Baaien.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Modu van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
5: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
6: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Modu van.
7: Liquid dat er wint. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
8: Hey professional,
7: ja?
8: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20:00. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.

0: Radio BE App. Top. We make you move. Top. Dit is Top. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerken wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel. En dat moet anders, zegt de Dekker.
2: Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze ergens net buiten Europa, totdat je het weet. Maar dit is ondoenbaar. En dan heb je een incident was waiting to happen, zoals vannacht hier gebeurd is.
1: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval. 1 van hen is in levensgevaar. In Bielsbeke in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen toen ze met haar auto in het water belandde. Het gebeurde in het kanaal Leijen-Roeselaren vlakbij een sluis. Een jonge man sprong haar achterna, maar kon geen hulp meer bieden. Duikers van de brandweer haalden haar later boven. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. En sport, onze landgenoot Tom Krabbe heeft de laatste rit in de Ronde van Turkije gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. Een andere Belg, Jelle Vermoten, werd tweede. Voor Krabbe is het als een derde ritzege in de Ronde van Turkije. Hij pakt ook de groene trui. De eindzege in Turkije gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris. Dit is

Jetson Nam, Nasty Vom, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026.

0: track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Ja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
7: Ja, ook.
6: Zie je slim?
7: Tuurlijk.
6: Kun je ding voorspellen?
7: Allee, wat zie je bij wie?
6: Wie had er 2K winnen?
7: Duitsland.
6: Joi.
7: Mo of nee, Marokko.
6: Mo.
7: Baie.
6: Ja.
7: Frankrijk.
6: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
7: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
6: Ja, dat wel.
4: Moet u van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
8: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Moet u van.
7: Liquidator wint. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
9: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
10: Hey professional,
11: ja?
10: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7.30 uur tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
12: Yeah.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. Burgemeester Jean-Marie de Dekker van Middelkerke wil dat de wet op de transmigranten veranderd wordt. Als ze opgepakt worden, kan de politie hen nu alleen vrijlaten met een uitwijzingsbevel.
2: We hadden iemand vorige week, 14 dagen terug, met 19 van die boterbriefjes. 19. Als we die mensen oppakken, moeten we ze houden tot ze hun ware identiteit geven en dan repatriëren naar hun land. Of verzamelen ze ergens in Europa, of verzamelen ze net buiten Europa, totdat hij het weet. Maar dit is ondoenbaar.
1: Afgelopen nacht raakten 8 transmigranten gewond bij een ongeval na een achtervolging. Eén van hen is in levensgevaar. In Watermaal Bosvoorde bij Brussel is een persoon om het leven gekomen bij een brand in een appartement. Dat meldt de brandweer. De brand brak uit op de tweede verdieping van het gebouw. De brandweer kon vermijden dat de vlammen oversloegen op de rest van het gebouw, maar voor één persoon kwam dus alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En na de schietpartij op een school in Turkije vorige maand is een 10e slachtoffer overleden. Het is een meisje van 11. Ze lag sinds de aanval in het ziekenhuis en is daar overleden. De schietpartij gebeurde op 15 april. Een jongen van 14 opende lukraak het vuur in 2 klassen. Daarbij vielen 9 doden, 8 leerlingen en een leerkracht. De dader kwam zelf ook om het leven. En het weer nog. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt de regen over het land. Maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het wel droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig. Later meer wolken en kans op regen. Maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris. Dit is

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: We make you move.
6: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

0: ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moedlink in Waregem. In het Moedlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
4: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top. We make you move. Dit is Top. Top Headlines.
2: Een goedemiddag. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
3: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
2: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En net niet voor Lotte Kopecky in de openingsrit van de Ronde van Spanje. In een sprint bergop was de Zwitserse Noemi Rueg net sneller. Kopecky was tweede. De Nederlandse Marianne Vos viel in de finale en werd zevende. Noemi Rueg is ook de eerste leidster. Vanmiddag blijft het bewolkt en trekt er regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en vrij zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
0: Dit is Top!

0: Weekend 1 van mei is begonnen en ook van jullie, van ons eigenlijk. Het weekend is van ons. Yes, de GDC 40. En hoe klonk die vorige week?
1: Number 3.
0: Caitlin Aragon met... Nee, het heet I Run.
1: Number 2.
0: Save My Love, Kygo, Khalid & Griffin. En helemaal op het topje...
1: Number 1.
0: Faithless en Bebe Rexha. Deze week hebben we afscheid moeten nemen van een held.
2: Toortje, zet in godsnaam die radio uit.
0: Muzikale helden hebben we wel in de aanbieding. En ik ga ondertussen beginnen met de lunch.
2: Snoep wat minder. Ik eet de laatste tijd elke dag.

gaan even jouw muzikale kennis testen. Want ken jij deze gigantische hit nog? Je kent ze van Dance Monkey en dus ook Gone, Gone, Gone. En dit is de nieuwe remix van Fisher.

0: Zetten naam. Naast Ivan, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026. Top! We make you move.
1: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

geen autocorrecte nodig bij deze Oscar met K en Underground. Wie komt deze week binnen langs de grote poort? Wie is de vedette van de week? Wie is de hoogste nieuwe? Wel, mag ik nu aan je voorstellen, het is deze John Summit op 22.

Dat hij muziek kan maken, dat weten we al. Maar af en toe komt hij met van die quotes dat je denkt... Oké, Robin, over nagedacht. Zoals, het weekend is als wifi in de trein. Je knippert even met je ogen en het is weer weg. Dat zijn allemaal dingen die uit de koker komen van Robin Schulz. We hadden hem met Embers in de GDC 40. En de volgende heeft geen dagpas genomen van de GDC 40. Wel meteen een abonnement. We komen hem nog eens tegen. John Summit en Chica.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
5: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer,
6: geen zorgen.
5: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
7: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe Kaai 31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
8: Op Facebook Deva International.

0: Denk jij soms na over het leven? Denk jij soms na wat je de dag van vandaag aan het doen bent? En denk jij dan soms ook na of je iets anders zou gedaan hebben? Kygo, die had eigenlijk postbode willen zijn.
1: You just drive around in a car, listen to music the whole day, and just deliver some mail.
0: Wel, Kygo, ik heb jouw enveloppen van deze week open gedaan en je staat op 25. That's when we know. Mama.

0: Het is ook niet gemakkelijk. Want wat kan je doen na titanium? 8 jaar lang hebben ze zitten wikken en wegen in de studio. En dit is in de muzikale weegschaal komen te liggen. Awake Tonight. Zometeen de beste 20.
1: Slim naar Antwerpen presenteert...
2: De Wegwijzer.
1: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
3: Met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
4: Dit is Top. Top Headlines.
5: Een goedemiddag. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
6: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is de politie op zoek naar de verdachte van een zware vechtpartij vorig jaar. Daarbij raakte een jonge man van 20 zwaar gewond. De politie heeft daar nu voor het eerst beelden van vrijgegeven. Daarop is te zien hoe het slachtoffer staat te praten met twee mensen, zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
7: Dan zien we op de beelden dat een man met een donkere jas uit het niets lijkt te verschijnen en het takelt het slachtoffer zwaar toe. We durven ook te veronderstellen dat het om een geoefende vechter gaat, aangezien hij het slachtoffer met één rakenklap knock-out slaat.
5: Wie informatie heeft, kan terecht bij de politie of op het gratis nummer 0800 30 300. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. En sport. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
8: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt... Na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we getoond dat als we in ons blok blijven en we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren, dat we te duchte tegenstander zijn en dat we tegen iedereen punten kunnen pakken.
5: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En de Sloveen Tadej Pogacar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Zijn vierde overwinning in deze wedstrijd al. Pogacar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipowitz en de Sloveen Primoz Roglic in een sprint met 3. Pogacar is ook de eindwinnaar. Het is bewolkt en er trekt regen over het land, maxima tot 18 graden. Vanavond wordt het droger. Morgen begint de dag droog en zonnig, later meer wolken en kans op regen, maxima tot 20 graden. Dinsdag en woensdag wisselvallig en fris.
4: Dit is Top!

Fisher, die zich dus de laatste maanden heeft beziggehouden met Tones and I. Ik bedoel dan muzikaal bezighouden, want je hebt altijd het idee als iemand zich bezighoudt met iemand anders, dat daar van alles moet zijn gebeurd die de mensen niet willen weten. Alleen de mensen willen het wel weten. Fisher, die hadden we

0: Al Locus, All The Time was dat, John Summit, The Chainsmokers, All The Time, zo heet het. Dit is echt wel iets wat we in de gaten gaan moeten houden. Deze week stijgen ze door naar nummer 14 en dan nu iemand die een beetje verslaafd is.
1: I'm addicted to coffee.
2: Yeah.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een meld.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
8: Waarom?
7: Ik ben vergeten hoe een tol prijkt. Doei!
9: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
10: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

0: als jij denkt, geef mij maar een beetje Milky, dan kan dat gewoon melk zijn, maar dat kan ook de muzikale Milky zijn. En dat hebben wij uitgeschonken, geserveerd, jawel, op een bedje van melkrap. Just the way you are op 11 in de GDC 40. En hoe klonk deze lijst vorige week?
1: Number 3.
0: Caitlin Aragon met Haven.
2: Ja.

BB Rexha med New Religion. En dan zou ik nu kunnen zeggen, heb jij je zwemvliezen bij, heb jij je duikbril bij en niet lopen aan het zwembad, want we duiken de top 10 binnen. Doen we met Alok en Khalid. Dit is de vijfde week van Dive Into Me.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
0: Hey professional,
2: ja?
0: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
1: De beste dance ooit gemaakt.

non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Beleef bij Top de Sound.

0: Vanavond is het allemaal te doen en heeft ze ons nodig. Save Me Tonight, Jennifer Lopez, Jenny from the Block en David Guetta, twee vedetten. Wat zou David daar eigenlijk zelf van vinden dat ik zeg vedet?
1: I'm not a huge star. I'm a normal guy. I just make big records. That is true. I promise you.

Dit verhaal ken je 16 weken lang, maanden aan een stuk, helemaal bovenaan. En ja, nu is het een beetje kabbelen in de, jawel, nog steeds top 5. Ze staan op nummertje 4, Caitlin Aragon met Haven, I Run. In de GDC 40 met Another nu. Dit is

0: Save My Love, Kygo Griffin en Khalid. En dan zouden we het nu over iemand kunnen hebben die vorige week nog in Amsterdam was. Je kan beginnen meegokken over wie het gaat. Als je in Amsterdam bent, dan zou je ook wel eens zo de grachten kunnen doen. Hè, zo met een bootje en al, heel gezellig. Mensen op de kade. En ja, als je natuurlijk Bebe Rexha bent, dan gebeurt dit.
1: Hallo Amsterdam!
2: Houd je bek!
0: Gelukkig houden wij wel van Bebe Rexha, want deze week staat ze opnieuw helemaal bovenaan met Faithless.

0: Business.
1: Een goede avond. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
2: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
1: Het gaat dan bijvoorbeeld om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie VOCA vreest een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio reist volgende week naar Italië om het goed te maken met het Vaticaan, dat melden Italiaanse media. Aanleiding zijn de beledigende opmerkingen van Amerikaans president Trump naar paus Leo XIV. Trump noemde hem onder meer zwak en dat was niet naar de zin van het Vaticaan en de Italiaanse premier. Rubio gaat nu in gesprek met een medewerker van de paus. Een ontmoeting met de paus zelf komt er dus niet. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Mechelen kwam al na een kwartier op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. In het slot kreeg Gent wel nog een penalty, maar de doelman van Mechelen pakte die. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Biest.
3: Ik vond onze eerste helft heel goed. Veel intensiteit van minuut 1. Maar je zag wel dat je na 30, 35 minuten toch weer na het doelpunt, na 20 minuten toch iets te ver inzakt. Maar vandaag hebben we het doen als we in ons blok blijven. En we blijven die organisatie bewaren en het overzicht bewaren. Dat we te duchte tegenstander zijn en dat tegen iedereen punten kunnen pakken.
1: In de stand springt Mechelen over Gent naar de vijfde plaats. Gent staat laatste. En sport op de World Relays in Botswana heeft onze mannelijke aflossingsploeg op de 4x100 meter zich kunnen plaatsen voor het WK Atletiek in Peking volgend jaar. Ze werden tweede in hun herkansingsreeks en liepen naar een nieuw Belgisch record. Ook de Belgian Waffles, de gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, kon zich plaatsen. Slecht nieuws was er wel voor de Belgian Cheetahs, de 4x400 ploeg bij de vrouwen, en de gemengde aflossingsploeg op de 4x100 meter. Zij grijpen naast een WK-ticket. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vijfde en laatste rit in de ronde van Romandie gewonnen. Het is al zijn vierde overwinning in deze wedstrijd. Pogačar was de beste op een aankomst bergop. Hij versloeg de Duitser Florian Lipovits en de Sloveen Primož Roglič in een sprint met 3. Pogačar is ook de eindwinnaar. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Dit is Top

meteen bunk erop op zondagavond. DJ Furex en Red Shark, Big Orcus, 545 in de lijst. De Dance Top 1000. Fijn dat je voor top kiest. Ik heb voor jou de 1000 beste dance nummers aller tijden helemaal geshuffled. Dat is een portie heel leuke muziek dat voor je klaarstaat. 551, Oliver Tree en Robin Schulz. Miss you. Goeie avond.

Ze waren met drie, nu nog met twee en ze proberen om de legacy van de band verder te zetten onder de noemer The Wanted 2.0 na het tragisch overlijden van een bandlid. Die van The Wanted in Glad You Came op 851. Die mannen zijn dus nog steeds bezig met het maken van muziek. De Duitse Bellini die in 1997 een toch wel wereldhit had met Samba de Janeiro, terug te vinden in de lijst op 123. Nog steeds een vaste gast op 90's nostalgie evenementen en grote carnavalfeesten. Enjoy!

0: Wie sitzen nam? Nasty Von, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026. Top! We make you
1: move. Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
2: wegwijzer.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
0: Jouw zondagavond bij Top met het beste uit de Dance Top 1000.

Als je frequent top luistert, dan weet je dat in de zomer van 25 die track Wait So Long verscheen en die draait nu nog steeds op volle toeren op de radio. Hè. Speculeren mag toch wel eens over nieuwe releases na die vele onuitgebrachte ID's die tijdens Ultra 26 werden gespeeld. Linus, die kreeg nog eens te horen van The Boys, Swedish House Mafia, op 972. Zometeen eentje om duim en vingers af te likken als je houdt van retro, Reflect 3-in-1 op 793 na de 806 in de Dance Top 1000. Written and All the Heldens, Turn Me On.

De man die heeft aangekondigd voorlopig een pauze in te lassen in de muziekindustrie om zich te concentreren op herstel en familie. En we weten allemaal om wat het gaat, hè. Maar muziek maken, dat kan niet als de beste potverdikken. My Favorite Game, DJ Adamel op 924. Als je momenteel met kindjes in de auto zit, dan heb ik goed nieuws voor jou. Atlas zit eraan te komen van Pommelien Thijs in de Jack Shaw remix. Zij is terug te vinden op 480 in de Dance Top 1000. Zometeen naar Instagram, DM me en Like Mike.

topradio.nl. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu in de Topradio app. Top!

Lijzegel heeft een drukke agenda voor de zomer in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten. Momenteel op tournee in meerdere landen met geplande stops in onder andere Glasgow en Belfast. Gaan op 920. Let's go. James Hype nu, dat is die van Ferrari. Don't Wake Me Up, 981.

Or Hunterzy, oftewel DJ Quicksilver en zijn Ameno. Best wel hoog in de Dance Top 1000. 148, daar vind je hem terug. Eind april vond het nog een grote jubileumfeest plaats in het Radar Eventhal in Lokeren. 35 jaar Sherry Moon, misschien was jij er wel bij. En ook komende zomer trekt Sherry Moon Tracks langs verschillende grote podia in Vlaanderen. Yves de Ruiter, DJ Ghost en Frankie Kloek, The House of House op 60.

The house and pause.

0: Kiss. Een goede avond. Er komen veel klachten binnen over het zwemparadijs Hengelhoef in Houthalen in Limburg. Het water kleurde groen, er lagen insecten voor het voetenbad en er was ook schade aan de glijbanen. Je hoort de burgemeester van Houthalen, Alain IJzermans.
1: De aandrijfkracht voor de spoelfilters van het circuit van de drie zwembaden werkte niet, waardoor koolstof vrij kwam. Nu, koolstof is niet giftig, dus dat is al een goed teken. We hebben toch gevraagd vanuit onze milieuinspectieambtenaar dat deze stof, dit goedje, naar het labo zou gaan. We gaan dat kort opvolgen en we worden gerapporteerd de komende dagen.
0: Het zwembad werkt aan een oplossing. De prijzen zijn ook tijdelijk verlaagd van 15 naar 5 euro. In Antwerpen is een tram gebotst met een auto, dat schrijft HLN. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De passagiers van de tram moesten wel uitstappen en konden hun reis niet meer verder zetten. Het tramverkeer is ook onderbroken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Vlaams minister van Energie Hans Bonte werkt aan een prioriteitenlijst voor het elektriciteitstekort. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Zo'n 1800 bedrijven wachten om aangesloten te worden op het net door een tekort aan capaciteit. Je hoort minister Bonte.
2: We moeten er vooral voor zorgen dat er niemand moet wachten. Maar dan nog, in het geval dat er een tekort zou dreigen, structureel, in bepaalde regio's van Vlaanderen, dan hebben we inderdaad een prioriteitenlijst nodig, waarbij dat gezinnen toch de garantie moeten kunnen hebben om hun elektrificatie verder te zetten, om zonnepanelen te leggen, om met een elektrische wagen, maar ook bedrijven en bepaalde type bedrijven.
0: Het gaat dan om ziekenhuizen of bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen. Werkgeversorganisatie Voca vreest voor een ramp voor onze economie als er niet snel een oplossing komt. Een afgang van Antwerpen in play-off 2 van ons voetbal. Het verloor in eigen huis met 0-5 van Standaar. Standaar springt zo over Antwerpen naar een gedeelde leidersplaats in play-off 2. Ook Westerlo en Genk hebben evenveel punten. Antwerpen volgt op 3 punten. In play-off 1 van ons voetbal heeft Mechelen dan weer met 1-0 gewonnen van Gent. De eerste overwinning voor Mechelen in play-off 1. In het slot miste Gent zelfs nog een penalty. Je hoort Gent-coach Rick de Mil.
3: Wij hebben een dramatische eerste helft achter de rug. Het enige positieve die er nog is, dat de reactie gekomen is in die tweede helft. En dan moet je het ook maar maken met die strafschop. En dan gaan we hier misschien nog met een punt weg. Maar die eerste helft, die ligt me wel zwaar op de maag.
0: In de stand springt Mechelen over Gent naar een vijfde plaats. Gent staat laatste. En Arnaud de Lee heeft de wielerklassieker Lotto Femmes Ardennes Classic gewonnen. Hij was in een massasprint sneller dan onze landgenoot Jens Verbrugge en de Italiaan Matteo Moschetti. Het is voor de Lee pas zijn eerste zege van het seizoen. Vanavond geleidelijk droger, vannacht droog en bewolkt, minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen begint droog en overwegend zonnig, in de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Dinsdag en woensdag bewolkt maar droog, het wordt wel een pak frisser bij zo'n 15 graden.

Snoek, beter bekend als Fatboy Slim, 62 is hij al intussen en al zo'n 40 jaar actief als muzikant. Praise You op 649 in de Dance Top 1000. Ook dit uur shuffelen we door het leukste lijstje van Top 2026. Dat was het jaar dat die van Two Brothers on the Fourth Floor, Desiree en D-Rock definitief afscheid hebben genomen, maar tegelijkertijd met een doorstart met een volledig nieuwe live bezetting. The Dream blijft dus alive, 911 in de Dance Top 1000 Shuffle.

0: Ready or Not, oorspronkelijk een cover van The Fugees. Dat weet jij natuurlijk als muziekliefhebber. Nog steeds in de belangstelling bij al die liefhebbers van 90s dance. Waaronder absoluut ik en misschien jij ook wel. Het blijft de legacy op zich, al die 90s plaatjes. Hè. De chorus op 918. Er zit tromgeroffel aan te komen. Het is de 143 in de lijst. Safri Duo zometeen. Dan 679, de Pop of Dope van de Subs.
1: I am the Pop of Dope. I come from California. Dirty South from Belgium. Wow,

In de zomer van vorig jaar verscheen een officiële techno-edit van die track, die toch wel frequent werd gedraaid door DJ's als Charlotte Witte en Fische, waardoor die nieuwe generatie clubbers ook dat nummer hebben ontdekt. Maar jij en ik kennen het natuurlijk van de film Madagascar. Hè? I Like to Move It van Real to Real en The Mad Stuntman, 953. Sonic Inc. nu, 387.

De Italiaanse DJ Francesco Rossi, zijn Paper Aeroplane op 481 in de Dance Top 1000. En hoef ik deze nog aan je voor te stellen? Ik denk het niet, hè. Het nummer, geproduceerd door de Belgische trance-legende Fred Baker onder zijn alias, zijn DJ-alias Beatback voor Groovezone. ASB 497.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio Play.

Vraag de naam op, prestigieuze festivals. Hein? Royce Murphy van Molokko, Sing It Back 576. LMFAO, dat is Red Foo en Sky Blue, sinds 2012 elk hun eigen weg gegaan. En moet je weten dat die Red Foo een carrière switch heeft gemaakt naar de sportwereld. Echt waar, hij is nu professioneel tennisser. En dat op 50-jarige leeftijd. Party Rock 15.

Annemie Koenen, ook wel Anna Grace. Zij was de zangeres, het gezicht van Ian van Daal tussen 2001 en 2008. En trok ongeveer 2016 de hele wereld rond. Hè. Tegenwoordig leidt ze een rustig leven in Lummen. Castles in the Sky, 814 in de Dance Top 1000. En die Dance Top 1000 Shuffle die gaat gewoon ook door na 8, straks na 8. Blackbox, die krijgt nog van mij Right on Time. Nog een fijne zondagavond.

0: Zetse Nam, Nasty Vom, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026. Top! We make you move.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

Jetson Nam, Nasty Vom, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFF, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026.

Jouw zondagavond bij Top 1000.